0: Zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
2: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
3: Radio Swammerdam. Hoezo?
4: Je wekelijkse uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
5: Radio Swammerdam.
6: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Raso for everyone, everywhere, every time.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. Ook in Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag na een chemische reactie in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd tweede in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: the power.
1: Manik Zampersen met het NOS Journaal. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog altijd in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar hij is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem daarna dood. De man had vorig jaar alles geprobeerd het terrein van het Witte Huis op te komen. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overleden geliefden vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk zijn. In Congo is veel wantrouwen richting hulpverleners. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Komende woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder, het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon, het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Luister iedere woensdag.
3: Wij gaan dansen.
4: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
5: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
6: Nee, voor geen goud.
3: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
7: I promise to be kind to the city and its citizens.
5: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
4: Ja, zoals altijd.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: ready met mijn cabano.
1: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is gisteren om het leven gekomen in het Leuke Meer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem vervolgens dood. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder, het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

kaso for everyone, everywhere, every time.

Radio Raso for everyone, everywhere, every time.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn, is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaatsen aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. In Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de Oude Kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Zonnig en zomers warm. In het noorden wordt het vandaag zo'n 25 graden. In Limburg kan het 30 graden worden. Morgen wordt het nog een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo 2 hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. De toestand van de man die zaterdagavond gewond raakte bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis is stabiel. Hij is niet in levensgevaar, maar ligt nog wel met een schotwond in het ziekenhuis. Bij de schietpartij opende een man het vuur op een bewakingspost en werd doodgeschoten door beveiligers. In 20 landen begint een campagne die aandacht vraagt voor kinderen die vermist raken nadat ze zijn weggelopen naar een onveilige thuissituatie. De actie richt zich op mensen als leraren of buren die in haar reeks van signalen herkennen bij kinderen. Dat zegt de voorzitter van de stichting Amber Alert.
1: Niet graag naar huis willen gaan, dus meermaals bijvoorbeeld blauwe plekken. Belangrijk is om die signalen te herkennen en om te voorkomen dus dat een kind wegvlucht en vermist raakt.
0: Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De podiumplek was voor hem best een verrassing, zei hij tegen Viaplay.
2: Yeah, I would say a little bit of a surprise to be on the podium, but for us of course it's still a great result. We made some really positive steps forward, but I also know that we can do better and that's what we'll focus on.
0: De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. En de Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Dan het weer. Het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. Op morgen veel zon en dan iets warmer, 28 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorg-apps gebruiken. Huisartsen zeggen tegen de NOS dat ze onder druk worden gezet om de apps te gebruiken, terwijl sommige daarvan niet voldoen aan wetten en regels. Ook zijn de apps riskant voor mensen die bijvoorbeeld de taal niet goed spreken, zegt redacteur Sander Zuurhaken.
1: Dan heb je toch liever een assistent of jijzelf als arts die doorvraagt, zodat je goed begrijpt wat er nou eigenlijk echt speelt. En daarom doen ze het liever zonder die app en doen ze het eigenlijk op de ouderwetse manier.
0: Als artsen de apps niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo 2 hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Doel is dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen van huis weglopen. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan hulpinstanties. Ron Jans heeft als trainer in het profvoetbal afscheid genomen. Zijn ploeg FC Utrecht verloor gisteren van Ajax in de finale van de play-offs. Hij sluit zijn loopbaan dus af met een nederlaag, maar gaat nu genieten van zijn pensioen. Zijn AOW stroomt al even binnen, zegt hij.
2: Ik heb al sinds vorig jaar oktober heb ik AOW. Ik kreeg zelfs nog wat vakantiegeld erbij. Dus we gaan 2 dagen naar de Veluwe, dat kan net uit.
0: Dan het weer. Het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden. In het zuiden ongeveer 29 graden. En ook morgen veel zon en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Bontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis zet sinds dit jaar huisartsen onder druk om zorg-apps te gebruiken die niet voldoen aan wetten en regels. Dat zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Het zijn apps die patiënten adviseren of ze een afspraak moeten maken bij de dokter. Huisartsen twijfelen vaak of die apps medisch verantwoord zijn. Als ze die niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. Ze krijgen per patiënt 1 euro minder vergoeding voor andere zorg. Het mogelijke verlies loopt in de duizenden euro's per praktijk. Burenruzies in Nederland worden steeds complexer. Dat melden organisaties die bemiddelen in conflicten tussen buren aan de NOS. Ze hebben vaker te maken met mensen die zich verward gedragen of taalproblemen hebben. Maar er is ook een andere groep, zegt deze buurtbemiddelaar.
1: Ouderen die alleen wonen en als ze licht gaan dementeren, ja, kunnen ze problemen krijgen met hun directe omgeving.
0: Er is wereldwijde verontwaardiging over de hevige aanvallen van Rusland op Oekraïne afgelopen weekend. Er werden tientallen raketten en honderden drones afgevuurd. Vooral de hoofdstad Kiev moest het ontgelden, zegt correspondent Christian Power.
2: We zagen inslagen in de buurt van overheidsgebouwen, museum dat is geraakt, een markt, metrostation. Ja, wat toch ook deze aanval wel uitzonderlijk maakt, was het aantal raketten dat Rusland inzette, waaronder die Oreshnik.
0: Dat is een raket die ook voor kernbommen kan worden gebruikt. Voetballer Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was sinds half maart niet meer in actie gekomen door een blessure. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Het weer, het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. En ook morgen veel zon en dan wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
5: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorg-app gebruiken, zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Volgens de artsen worden ze onder druk gezet door de zorgverzekeraar om de app te gebruiken, terwijl sommige van die apps niet voldoen aan de wetten en regels. Ruzies tussen buren in Nederland worden steeds ingewikkelder. Dat zeggen organisaties die bemiddelen bij conflicten tegen de NOS. Organisaties kregen vorig jaar ruim 20.000 meldingen van burenruzies. Bij een derde daarvan was de ruzie complex. 5 jaar geleden was dat nog 21%. Sinds het instorten van een hotel in aanbouw in de Filipijnen zijn er 3 doden onder het puin vandaan gehaald. Naar 17 bouwvakkers wordt nog gezocht. 26 bouwvakkers zijn gered of konden zelf wegkomen. De oorzaak van het instorten van het pand is nog onbekend. En hoewel de voorbereiding op het WK officieel pas later deze week van start gaat, krijgt een aantal voetballers de komende dagen de kans om zich te laten zien aan bondscoach Ronald Koeman. Welke spelers het zijn, zegt de KNVB niet. Maar het gaat om spelers die nog niet zeker zijn van hun plekje in de selectie. En die afgelopen weekend geen wedstrijd hebben gespeeld. De trainingen zijn achter gesloten deuren. Komende woensdag maakt Koeman zijn WK-selectie bekend. Het weer, volop zon en warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en dan nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

is Radio Zuidoost.

ander in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan.

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. En dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. De Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe de rook kon ontstaan, wordt nog onderzocht. Op het Indonesische eiland Flores zijn twee Oostenrijkse toeristen omgekomen toen een hangbrug het plotseling begaf. De man van 55 en vrouw van 57 waren op weg naar een bekende waterval op het eiland. De twee vielen 20 meter naar beneden en waren op slag dood. Om de Chuncha Wulang waterval op Flores te bereiken moeten bezoekers een half uur wandelen door de jungle, waarbij ze de 50 meter lange hangbrug over moeten. Rogier Meijer wordt de nieuwe hoofdtrainer van Sparta. De 44-jarige Meijer was dit seizoen assistenttrainer bij het Duitse Bayer Leverkusen. Eerder was hij hoofdtrainer van NEC. In Rotterdam tekent hij een contract voor 2 seizoenen. Meijer volgt bij Sparta Maurice Steijn op. Die maakte in maart bekend dat hij de club ging verlaten na 2 seizoenen. Sindsdien won Sparta maar 1 van de 9 competitiewedstrijden. Ook liep de club de play-offs om Europees voetbal mis. Het weer volop zon en warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden en in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio

Kom op, wie moet het die kondre boom? Strijder, strijd, wie nog afrede? Kado nou je versie, man. Heri libi, tena dede, wie is afetigi sranang.

0: Het is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. Die zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers al een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe die rook kon ontstaan, wordt nog onderzocht. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Het doel is ook dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen weglopen van huis. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan de hulpinstanties. Jaarlijks verdwijnen er duizenden kinderen die ontsnappen aan een onveilige situatie thuis. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan het gemiddelde. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje aan de grens met Portugal wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon en warm dus. 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. En ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
2: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.

And what's the fight for truth?

0: is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn sterk gedaald met 5-6%. Dat komt door berichten dat de VS en Iran dichtbij een akkoord lijken te zijn. In dat geval zou de straat van Hormuz weer open kunnen. Maar inmiddels heeft Trump de hoop op een snel einde aan de oorlog weer wat getemperd. Zijn onderhandelaars hebben de opdracht gekregen om niet overhaast te werk te gaan. Een jongen van 12 is gistermiddag doodgevonden in de Franse stad Rennes in Bretagne. Hij lag in de bosjes naast een appartementencomplex met een handdoek strak om zijn nek. Vermoedelijk is hij daarmee gewurgd. De Franse krant Le Parisien meldt dat er inmiddels een verdachte is aangehouden. Die zou 16 jaar oud zijn. De politie zoekt nog uit wat er achter de dood van een jongen van 12 zit. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen. Ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan er oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan er warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. De deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer. Ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met de Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clastres in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. Finish is op de Coolsingel in Rotterdam. Het weer volop zon. Het is warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg kan het plaatselijk boven de 30 graden worden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

0: is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij een snelheidscontrole op de A4 heeft de politie vannacht bij 9 automobilisten het rijbewijs ingenomen. Ze reden allemaal zeker 50 km per uur te hard langs wegwerkzaamheden. Langs de A4 bij Dinteloord wordt een geluidswal gebouwd. Een van de bestuurders reed langs met 174 km per uur, 84 km harder dan daar was toegestaan. Op de Coolsingel in Rotterdam finishen vanmiddag de teams in de Europa-run. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Klaster in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. Deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer, ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met de Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. In Laos zijn reddingsteams bezig om 7 mensen te bevrijden uit een ondergelopen grot. De 7 komen volgens lokale media uit een dorp in de buurt. Vorige week gingen ze de grot in om goud te zoeken. Door plotselinge hevige regen liep de grond onder water en raakten ze opgesloten. Een van hen wist op tijd te ontkomen en schakelde hulp in. Hoe de 7 eraan toe zijn, is niet bekend. Duikers zijn naar ze op zoek. Tientallen reddingswerkers proberen de grot leeg te pompen. Maar dat wordt bemoeilijkt door aanhoudende regen in Laos. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon, zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer en vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
2: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.

0: na bere ne shenkari ma mi na bi tokai mi na bi maraka ondro liba ma bi mi kampuru ushuma bi ala shani ma demi ka shoro na fami
1: Rick, what do ya?
2: Mera, you dey fall boy.
1: Fall for sang?
2: Na yuru jagi dry talk. Na rasu me arkiere.
1: Da pe arki.
2: Hai baya afro disere. Na tapu 105.2 megahertz toch.
1: Wa foru froiti mi. Dat ik kan lopen ook to via Facebook.
2: Facebook. Sana sanati. Asana Facebook.
1: Mi dat no dan aan wan gewichtigheid. Van mi kijken dan.
2: Ajakasa. Fei wan kijken dan. Im kijken met je ogen.
1: Sobun ala doja. You ook to up Facebook. Excuse me. Na Facebook.
2: Look wat er aan tap ja zo bakara. Hey baya. Ik ga ook mee met de tijd hoor. Bika. Sesa sandis kamodo. Heb ik ook een account hoor.

0: kusuko da yo feni.
1: Geniet dus van onze uitzending, want...
0: Dit is Uw Jaji Draai, gepresenteerd door...
1: Merre
0: en Riek.
1: Elke maandag van 2:00 tot en met 5:00.
0: Onze programma is altijd gevarieerd.
1: Dus kom erbij en blijft u vooral afgestemd.
0: Het is een samenspel tussen u als luisteraar...
1: en wij als programmamakers.
0: Dus laat wat van u horen.
1: Door te bellen naar...
0: 020-737-1301. Wij zijn er voor u. Arki Jaji Draai, Sondro Fipai.
2: Jami si donti de. Wena di jami si donti de. Tena ini mi oso. So tiri leki memre. Na jami si donti de. Di memre fu libi. Wani fu taimi so leki kamina. Mi. Na pikin boy fu esde. Mi. De lei fu you. No weni ete. Bika di anana meki mi. Ano be libi pasi di basra praxeri. Mi no ben kong na grontapu. Fu sini den kron kron sini fu you. Marawinti. Marawinti. You de seki mi bon. You wani broko mi taki. Ma mi. Nada luto. Mi, kankampe mi de.

0: konaini. Saptachi anoti de raso anajaji dry brasa makandra kakayesi archi kring kring. Iedere maandagmiddag van 2 tot 5 koni defu dai hila hila lobby lobby defu mai archi archo fa jaji dry tenapu jaja. Kang kang at napu na enfutu tapu. So konaini, konaini. So shwiti so. Raso, 105.2 in de ether. Live meekijken kan via Raso. 020.nl.
1: Luisteraars, welkom bij weer een uitzending van Jaji Draai op de maandag. Jaji Draai is te ontvangen elke maandag van 2 tot en met 5. Radio Razo Amsterdam is te ontvangen via de ether op de 105.2. Online via internet zonder vertragingen razo020.nl. De digitale kanalen Ziggo Digitaal 1365, KPN 1126, Telfort 839, Access for All 970 en IPTV 3121. Het nummer van de studio buiten Amsterdam 020-737-1301. Wilt u een van de programmamakers ontmoeten? Dan komt u naar Groeneveen 94, navigatiecode 1103 EG in Amsterdam. Nummer van de studio om de directeur te spreken, een boodschap door te geven, mededeling, reclamespot, dan is het 020-737-1301. Wie schrijft, die blijft. U mag e-mailen naar info@razo020.nl. Voor de gulle donaties maakt u het over op IBAN NL36 Rabo 0148-920500 ten name van RTV Razo. Nogmaals, IBAN NL36 Rabo 0148-920500 ten name van RTV Razo. Razo Navi Allah, multicultureel. Ik wens u een aangename luisterstemming toe. Nu ons programmaoverzicht. Het eerste uur What's Hot on Social Media. Gevarieerd programma met alles wat er opmerkelijk voorbij komt op social media. Het kan zijn Instagram, Twitter, Facebook, TikTok en andere social media platform. Ons tweede uur Wat is uw locatie? In dit onderdeel eventuele gasten ontvangen, nieuwsberichten of artiesten belichten. Ons derde uur, de maalstroom. Hier blikken wij terug op het eerste en tweede uur. Of nieuws, een terugblik op de week ervoor. Houdt u er rekening mee dat het zo nu en dan ook een aangepast programma kan zijn.

0: Als mens raken we allen eens geconfronteerd met het heengaan van een dierbare. Wij willen vaak onze dierbaren op een waardige wijze ter rust brengen. Voor alla jude de broko, nanga singi neti aversi, singi groepu kojo, nanga ajuba, na yus pesrutu presi.
1: Hemel kondre sweetie plesi.
0: Wij begeleiden u intens tijdens en na het overlijden van uw dierbare. Om dit alles geregeld te krijgen, maak u heel goed contact met broeder Erik Gulpen. Jeres Maitak tegenwoordig, Dede Kondiri. Na het gesprek met broeder Erik zult u zich afvragen, waar vindt u nog in deze tijd zo'n betaalbare optie? Dus wacht niet op het laatste moment. Bel ons gauw en wij bespreken al uw wensen.
1: Ieder uur, iedere stap.
0: Informatie, contact u gewoon broeder Erik Gulpen te bereiken op telefoonnummer 06 26 82 54 41 of 06 18 21 58 28. Jawel, Singegroepu Kojo.

Jawel, Arkimang, odi, kom op voor a studio, voor jou radio raso, nanga wi programma, Jaji Drai, die de 25 mei, in a jari, tudusung, tutenti nanga 60, met baru alamalo, a mooi sweet konaini, waya, ala de Arkimang, kom op voor jaso komite, sranang, me baru a mooi sweet konaini. Ja, wat hebben we vandaag in petto? Ja, wat hebben we vandaag in petto? Loco, wat bij je op a day? Na Pinkster, dus wat bij je op a day? Na Fasilek van Afiti. Ja, dus een toe met in de Mekong, na Alalentra, Barnyonsu, na de Odi, na de speciale verzoekjes, na Alatrasani. Yes. Pinkster time. Laat de Heilige Geest zich over u spreiden en het komt helemaal goed met alles.

Yes, yes, yes, yes, yes, yes. Pinksteren, Pinksteren vandaag. Pinksteren bij jou. Hij bij jou naar tweede Pinkster die. Naar tweede Pinkster die voor een jaar 2026. Yes, yes, yes. Umusabi. Ja? Voor zij die geloven en zij die niet geloven. Abribi moet nog een prinsie. Jubribi na jubribi. Die van trouwang na voeng. Dus, uno oordeel over makandra. Bikasi unulek libisma. No mag oordeel over wantrouwen. Want een oordeel voor wantrouwen no dena yu anu. Anu dena yu. Wang enkri mag tino mo kan oordeel over unlibisma. Dan wi masra na pena loktu. Na tata. Ja toch? Na eng. Trouwen na jawe aning. Trouwen na gado. Ja? Dus na zo. Na eng. Kedoan po na ing e ordeel. Ano mi nanga yu. Mi nanga yu tampi. Tampi, tampi, tampi. Ya, dus beging. O artisam tegun jaso. No, lukus masani. I mag luku, want ik is aif luku. Ma, tapu yu buka. Or yu buka. Or yu denki. Or saesi fu yu. Nogo ordeel ufron trawang. Ja, en dat me praat aan onu tide, tapa Pinkster die die si. Jawel, u lobus refi en u strefo shirati alasani o wandel. Ja, en tide na wandei ook tu sami en memre go bakatoreog na mi sa di mi gwelibi, di gwelib unu, ja, di u tek prati feng, want bika tide da abo tapwa yari baka, ja toch, dan tide da mi saboshi en die, en vier die, en die is als je grond, als je afvaar. Maar ja, nu de dan, en vier en vier en een biggie vesa. Alle jaren nog een biggie vesa. Nu de, en vier en biggie vesa. Mindri, alle de grauwen. Ja, toch, zo lekker mijn grandma, mijn grandpa, de ma, de pa, de mijn ma, mijn pa. Dus en mocht zien aan de die de. Na ofeti. Dus dat is 4 jaar zo dapper na in de hemel. Ja, en dat zei. Ja, toch? En dapper, we zien na mooi wat er zei. Maar dadelijk we kom, pardon, dadelijk we kom, bakal tap a pistor dati. Zo meteen, mo bar odi, na teme bara odi. Dan we arkeen een poko baka. En dan baka dati, dan me o draag voor. A geloofsbelijdenis. U allemaal zijn er aan die drie. U allemaal die gaan naar Lomsu Kerki. U allemaal die de na de evangelische kerki, de Pinkster gemeenschappen. U allemaal abasem geloofsbelijdenis. Ja? Me bar odi. Die de bakan na 25 mei 2026 Pinkster uitzending. Ik groet de directeur Frits van Eyck, mijn collega's Marilyn Nelom en Steve Biervliet. Weer een biertje voor de voetang. U TKD is het om je berekenen. Er zijn mensen die afgestemd zijn op ons, die ons willen horen op de maandagen. De Annebik. En dat is zo vallig en meestal te moeder dan na tweede feesten die is hem niet. Maar next fout. Altijd one day zo klaar afheid. Ja, dus ik trek mijn tijd eruit om even met de luisteraars bezig te zijn tot 5 uur. Verder, Christine Shekima Dejonté Chocolat, Roel Diane Latoya en Dien Hulpen, Mirelda Gesius en Yvonne Pika. En ook al mijn kleinkinderen met Baru en Mooisuit Odi, met Baru en Mooisuit Odi. En Morfara met Bar Odi ook toe, Isranang, mijn broer Michel Pokorni, Sandra Hulpen, de nekte van mij, Jennifer en Monika Hulpen. Ja, en ook toe Monika Drenthe met Baru Odi. Melinda Drenthe, met Barua
allemaal een mooi sweet odi. Ja? En dan we vergeten dat we ook maar varen, want alle is de mooi. En die attende voor bar alles maar is wat odi. Dan we go ook doen aan. Maar Nancy, we bar jou een mooi sweet odi, mijn big brother. Ay man. En dan meneer Clyde. Yes. Een teka pinkster en afasi. En als ik met jou een tapo balkon, een chin barbecue set. Pour smoko, ala de biertjes maar een big loon toe nu aan de smera sweet if uit a smoko. Dus jawel, hoe zet ko. Ja, en Linda Blue. Hallo, Linda, moro Linda, mijn collega Linda Blue. Jawel, mijn barrio odi. Ook toe jaren Marina, mevrouw Marina, in Sranang, mijn barrio odi. Ja, en Unique, mijn barrio odi ook toe. Merel en Kendo. Hallo, Merel en Kendo. Odi, jawel. Marta Koenders, mijn barrio odi. Ook toe Helene Bustamente, mijn barrio odi. Differenti Rutu familie onder leiding van Triple C. Claire Christine Cornet. Odi, ala de sisa humidape. Want dan kan ook mijn enige brader rapen, dus ik kan dat brader gaan sisa. Maar ook toe ala de brader sang, en langa wa anuki, Differenti Rutu. Mijn barrio een mooi suit odi toe. Ja? Dan wil ik maar varen. Bo was in groep. Bewassingsgroep, want ik aan de auto was hij. Aan de auto was hij, aan de bronfisch was hij, aan de osso was hij. Maar na de summa was hij. Ja? Bewassingsgroep moeder Margarita, met barrio mooi, sweet odi. En ook toen je draag iemand bij de dragers van dragersgroep. Tot wederziens, jawel, met barrio nu allemaal een mooi, sweet odi. Ook toen Cisarinha Kamperveen, met barrio odi. En brada. Fernandes, ja? Dan ga je kroeven voor aflegvereniging Sion met Barua Odi. Morgen alle de afleggers. Dan ga afiteratiebestuur. Dan ga alle de Dragima groep in Sranang, zo schreef je in Nederland. Dan denk ik naar de boy van Marius Reus, Sharut Brothers, Hennep, ja? Mahoney, ja? En dan is in Hollanda we kunnen mijn eigen groep tot wederziens. Wij doen ons best, mijn lobby en uiteraard we kan doen ook toe bar een mooi sweet odi. En morofara Ingrid Pichotto met barrio odi, Brian Wong met barrio odi, Ray Ferber met barrio odi, Michelle en Katie Koeman met barrio odi, Shul Grimes met barrio odi. Mevrouw Samantha met barrio odi. Audrey Park met barrio odi. Sandra Jeru met barrio odi. En met bar ook toe odi. De brada naga de sisa. Voor een drumband groep 16. Sang bigi naga wa reunie. En zo kom bakata pamata. De big kel naga de bigi vrouw. Ja toch voor een drumband. Do doan san baka. Want trana lai suso naga breastband. En dan de wantjara drumband ting. Kom baka. Ja, weet toch, de wantjara komt tot leven bakken. En ik ben de initiatiefnemer daarvan. Dus een owaka owandel. En uiteraard de voorzitter, ja, de voorzitter van die groep, dat is mevrouw Muriel Kolof. Ja, odi me baru alamala. En dan ben ik zo weer bij jullie terug. Ja, we arkeen een poko even. Arkeen een mooi kind zingen even en dan ook een morofara. Yeah?

Jawel, jawel, God van trouw, u verandert nooit. Ja, yes, dat is gewoon de goedheid van God. Ja, dus het is niet anders. Ja, dus een... Maar ja, waarom zou hij moeten veranderen? Ja. God nou, want bungado zo ade en dat zo otang. Jawel, jawel. Al mijn Facebook-volgers met Baron allemaal een mooi sweet odi. Konaini, konaini, konaini, konaini. Ja, man. Kapko, kapko, teki, kapko, teki. Dat weet ook, suku, suku, dat Yusa Feni. En nu de, zolang hij log in, dan is hij meer altijd Feni. Jawel, en dat denk ik aan mevrouw Audrey Pengel. Sisa Audrey Pengel. Nou, dan nou een boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Biggie. Ja, ik weet niet wat Biggie visie. Maar is dat toch? Chief is ook Biggie toe. Is dat toch? Audrey Pengel, is dat toch? Iemand om te waarderen in Suriname. Echt iemand om te waarderen, petje af. En een zit boemboe rokokong en tang naar je post getrouwd. Is dat toch, missa? Milofeye klaring, milofeye zit in kong. Je bent wie je bent, blijf gewoon wie je bent. Audrey Pengel, alias Prinses Cornelia. Jawel. En mijn brother Emro Samsi met Barua Odi Baya. Emro Samsi met Barua Odi. Glenn Chari. Glenn Chari, mijn collega. Hallo, van lijn 52. Jawel, met Barua ook toe, Odi. Mevrouw Jennifer Reysen. Ja, nanga Emma, mevrouw Honda. Trustful. Met Barua Odi. En ook toe, uiteraard, brother Genti. O allemaal aan mijn wens, hoe een mooi sweet Pinkster deed die de. Is dat niet ook? En uitek agenade a blessie voor wie masra dape na lok toe. We gaan te wan singen en dan mogen we over tot a geloofsbelijdenis.

Jawel, jawel, je merking, hè? Ze hebben hier zo'n 10-3 contest. Ja? Want in een man, want met de jaren, hoe deze refi van Aihi, je kunt Archimedia naar Messing, in een Jeremy. Jawel. Ja, mijn mag dit zo, maar trafas naar de, sabi. En wat zoek ik maar voor, nou, doe het even, want 10 zijn ette, voor Lucas Aihi.

Jawel, daar ben ik weer met de geloofsbelijdenis. Sa aan de muwang, leg af, maar ome ni fu unu. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en aarde. Nogmaals, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Vanwaar hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Dat was dan de geloofsbelijdenis. En eenmaal daarop dan mi o begi a begi na fasitu a begi sa takso witatana in hemel yu ning mu de santa yu kondre mu kong yu wani mu godoro na gronta bu selekina in hemel gi witi de na nyam fuwi gi pardon eto alisi gi pardon de hogri de widu. Zo leki witu egi pardon na ala de suma disi duwi hogri. Nam meki mikona initesi, ma porwi na da hogri wang, bikasi ala kontre da fu yo, ala traga na glori da fu yo, futego, ekte futego. Amen.

Jawel, if we look at you, if we look at you, we see that dadelijk, abrawat to monit, ja, salto nieuws ook in de onderbreek als het team even, ja, toch dan live, maar mijn Facebook-volgers die gaan gewoon lekker verder om mij te volgen. En bijna een uur door dat we parabotra abrara, snap je toch, want ja, look at dry dry dry mito no mo ya so mira la gasta la ti sabito. Was niko luko sa map empetengu empetu gi unu ya so. No man archino sab samodu. Mo bigi me ko firi so psa bakadri yoru. Mo bigi me ko firi isabito. Wan mi fendati atongo ina kondresa welibi. Asar Eva. Ja toch? Asar Eva. Ja? Dus een. Ik heb een nummer speciaal voor alle Surinamers in Suriname. Ja? In Suriname. Oetekeng.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De voormalige topman van de Schotse Nationalistische Partij, Peter Murrell, heeft bijna 450.000 euro aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. De 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam zij plotseling ontslag. Een paar maanden later werd Murrell opgepakt. En vorig jaar gingen ze uit elkaar. Sturgeon zei vandaag dat ze niets wist van zijn financiële gerommel. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. En daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag hitterecords verbroken. Nog nooit was het zo warm in de maand mei in het land. In Londen werd een temperatuur van 33 graden gemeten. En mogelijk loopt die vandaag nog verder op. De gemiddelde temperatuur voor eind mei in het Verenigd Koninkrijk ligt tussen de 14 en 20 graden. Ook in andere landen is het veel warmer dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Onder meer in Frankrijk, Duitsland en Spanje komt de temperatuur vandaag ver boven de 30 graden uit. De hockeyvrouwen van Amsterdam zijn landskampioen. Na een eerdere 2-2 gelijkspel in Amsterdam ging het ook in de return in Den Bosch gelijk op. En opnieuw was de eindstand 2-2. Daardoor werd de eindstrijd beslist op shootouts. Na een spannende reeks onttroonde Amsterdam Den Bosch als landskampioen. Het weer volop zon, zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS-journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.

jawel, jawel, Facebook-volgers, Olafu Spang, Ekong, Ekong, Garadewa Bungado, Isabito, Wanodera Unuwang, ik geniet van man. En dan man is zo, Isabito, maar ik alles mag niet vinden. Zo meteen de anus, die Abrabaka, Isabi. En dan alles mag geniet voor Gado, no, Bungado, voor Donnie McClurking. Yes!

0: Jawel masra moro na nga moro mi wan jersey you baya mino wan delek you ma mi wan jersey you mino man delek you omes ma denki dat de man delek you en de ma psa you ma dati kweti ya mi wan delek you ma moro you mino man de en artiman en dan net ding Facebook volgers mi de man geniet van poko ma dan breken no an de eerlijk. En eerlijk, dus en een nam pura poku zo ook bij Archie Sonnet. En dan moet ik poku bak af hoe meneer Donnie McClurring, McClure King. Ja, God is een goed God. Ja, God is een good God. Jawel, en heel veel luisterplezier. En ik ga proberen straks even contact op te nemen met Suriname. En voor deze maak ik vertellen kiezen over... A drum band telewangi even weer een gestalte. Drum band, HKC Judel groep 16. Ja, wees paraat. Dus ik ben rekenen aan alle soorten dat die last gue. Ik zei, want drum band nee bestaan maar in Israël lang. Behalve die school toe, dan gaan de soldaten, dan gaan brandweer, dan gaan de penitentiaire ambtenaren. Maar hier padvinderij is aan die last gue. In plaats daarvan dan, wallo, breastband zijn die kong. In de plaats daarvan en dan... Een mooie traditie in Lasgue. En dan denk ik... De Bijiwang, zo lekker met jou zo... Nou, ik heb initiatief voor... Starten gaan het opbakken. En dan... Uno Ogiwang... Bikkel... Naga... Bigoma. Tien zo, want tien... Ootje aan de kombakken. Zeg me toch, want dan... Nou, dit is mijn oefening is er aan Boonstrak. Zeg me toch, dan... La Wokadoro bakken... Dan ga ik voor Uben denken. Ik voor Uben. Massaal. Ja? Uben troep de passie dat in Paramaribo. Dus dan... Ik denk ik trajari naar een wandelmars. En of naar een Sint-Jorisdag. Dan ook kom ik naar een drumband groep 16. Van heroud. Ja? Dus Sabi. En ik ga zometeen even wel proberen om iemand uit Suriname te contacten. En meer erover te vertellen. Ik kan het ook doen hoor. Maar nee. Nee, maar dat eigen lof stinkt. Dus dan ben ik gewoon de brada. Ik ben wel de initiatiefnemer. Maar dan ben ik gewoon de brada of gewoon sa. Dat kan ook nu. Ja? Gado, nou een boel gado.
1: When you go down to a little country in South America, on the tip of South America, right next to Curaçao, there's a little country called Suriname. And most of you, see, that's why nobody said anything about that, because you've never heard of that place. You're like, Sur who? Suriname. And there they speak a language called Surinamese. I'm still getting a zero here. No, it's not registering. And when you go down to Suriname, you know, there's a song that I sing.

Stem elke maandag van 2 tot 5 in de middag af op 105.7. Of kijk en luister zonder vertraging op Razo 020.nl. Achar Missi, Mere, Naga Achar Masra Rik, Achar Differenti Takikonawaka. In een speciale

0: Jawel, kaktif you glory, so we can give you lobby and praise you. Artino, en dadelijk, hè, dadelijk, straks, na de klok van 4 uur, ja, hebben we even een gesprek met de heer Neville Pengel. Ja, na de klok van 4 uur hebben we een gesprek met de heer Neville Pengel van Nax Kwanza uit Suriname. Ja, Neville Pengel, live hier. Dus blijft u afgestemd, blijf gekluisterd aan de radio. Want zeg maar tegen 4:05 Surinaamse tijd, 10:55 in de maanding, dat u abideer Neville Pengel voor Nax Kwanza. Ja, en dan wat Tori Ochatori. Jawel, om sabi, volg amang systeem. Ja, en no vergeti. En me bar odi ook toe een Roel Bombel, me bar yo odi grand tangi dat ik de afgestemd ook toe. Yes, 100% me brada, 1000 × 1000. Jawel, en dan doen we ook even een wanting. Lekti, sani. En dit is ook toe, nog maar carry.
1: Rick, wat doe je?
2: Mera, ik ben Volvo boy.
1: Volvo sang?
2: Na Europe jaji draai toch. Na rasu me arki ere.
1: Da pe arki.
2: Hai paya afrodisiere. Met op 105.2 megahertz toch.
1: Wat voor vrouw is me? Dat ik kan lopen ook toe via Facebook.
2: Facebook. Sana sanati. Asana Facebook.
1: Mi dat no dan aan een gewichtigheid. Van mij kijken dan.
2: Ajakasa. Van mij kijken dan. Iem kijken met je ogen.
1: Sobun ala doja. Je ook to op Facebook. Excuse me, na Facebook.
2: Look wat er van hem tabja zo bakaar. Hij baya. Ik ga ook mee.

0: kusukuna yo feni.
1: Geniet dus van onze uitzending, want...
0: Dit is Uwtje Gidraai, gepresenteerd door...
1: Merre
0: en Riek.
1: Elke maandag van 2 uur tot en met 5 uur.
0: Onze programma is altijd gevarieerd.
1: Dus kom erbij en blijf u vooral afgestemd.
0: Het is een samenspel tussen u als luisteraar...
1: en wij als programmamakers.
0: Dus laten we wat van u horen.
1: Voor te bellen naar...
0: 7, 3, 7, 1, 3, 0,

0: Yumi etang imusabi baya ay farawe ay so gi yumi etang sabi to wis alenge kon wis fason es gen wis sang mar hallo medorota arna medoro baya gogotek mer kon of mego ilman la falcon bero da me grab stifna en snor Srep konja in a studio. Jawel. Archimang. Dat is me bar ori. Het wali is me bar ori. Mevrouw Jenny. Jenny van Rijssel. Me bar je ori. Samen aan mevrouw Honda. Mevrouw Honda Trustful. Me ook toe me bar je een mooi sweet ori. En dan toe libisma disi. Natuurlijk is me uit Renang en de Libi naar Henriette Steeg. Hallo Henriette Steeg, daar ben ik Rango. Latour, jawel, met baro een mooi sweet odi, mevrouw Jennifer Reisen. Reisen, ja, mevrouw Jennifer Reisen. Dan gaan mevrouw Honda Trustful. Kom op naar studio, ja, zo. Voor jou radio, raso, dan gaan we populair programma. Jaji draai, elke maandag te beluisteren bij elke maandag. Maar ik moet weer niet takken, hè. Dus mij om me kon trasma takken gim. Uitant ik, maar me kon trasma takken gim.
1: Stem elke maandag van 2 tot 5 in de middag af op 105.7. Of kijk en luister zonder vertraging op razo 020.nl. Achar Missy, Mera, Nanga Achar Masra Rik, Achar Differenti Takikonawaka. In a special program.

Man, jawel, Arkiman. Je te zingba. Na saaf, die we abra. Bika Pinksteren. Nu moest de Pinksteren wel wang. Sabito, me vira Pinksteren, mi fasi en mi Pinksteren dogla. Mi Pinksteren dogla altijd, sabito, bikasi. If we want te kwang volg van Pinkster uitzending. Ja, een uurtje is meer dan genoeg. Sabito, want anders dat im go. Weer jas nagadas. Weer een mooi gala jurk. Dan ga je hak. Dat we gaan kerkjes doen. En dat we volgen hier Pinksteren. Van begin tot eind. Maar juist naar een radio uitzending. En ieder moet een beetje aan zijn en of haar trekken kunnen komen.

0: hebben een beller, we hebben een beller. Even kijken, luisteren wie dat is. Momentje, alsjeblieft. Wassen, tjubloem wassen. Maar om sabi dat twee was de korossie in een wasmachine. Om put nova sopo, want isabi zo lees je dan den onderbroeken op een keer randje. En dan isabi toch even de pota sopo dan. A randje contact alle de korossie en dan de kang. Beller, goedemiddag, welkom in de uitzending.
1: Een hele goede middag. Je moest weer iets gek zeggen, hè? Met Merre hier.
0: Hé, hey, Merre. Artieman, dit is mijn collega Merre. Jawel.
1: Wat zijn dat voor randjes? Zonder zin. Sana Santi. Artieman met Barwa, sweet bakana, sweet odi. Tweede Pinksterdag, Riek, hoe is met je? Je tjare waka mooi mooi. Ik zit te luisteren, weliswaar niet vanuit Arnhem. Heerlijk in de zon en ergens bij het water.
0: Ja, maar ja.
1: Ik groet de directeur, laat me dat, en Steve natuurlijk ook. En Riek,
0: hallo.
1: Jij vandaag heel veel sterkte met het memoreren van je zus. Die zou vandaag
0: 67
1: jaar
0: geweest zijn. Ja, 67 jaar zou ze zijn vandaag geworden zijn. Maar ja, niks nog fout. Weet je, en ze zou me ook zeggen van, mooi. Go fi naar radio, era. Go doei, Sani. En dan ben ik met jou zo ook te voldoen, Sani.
1: Oké, maar dan mi abwang actie if you want dry one space route poku anevo mi commit weilen. May her soul rest in peace.
0: Oké, u vraagt en ik draai.
1: Oké, nou voor de rest alles oké daar in de studio. Je bent lekker bezig.
0: Jawel, de voordeur is dicht. Weet je, de hitte komt niet naar binnen. De ventilator staat aan, die geeft me genoegen. Koeling. Ja, en voor de rest, ja, me leef me gewoon, ja, zo, chillen, naar mijn strefi gewoon. Want me bereken als man, leef chillen naar mijn strefi, chillen naar mijn strefi. Hallo.
1: Wel, doe niet zo, want die bedassere naar mijn wanbe chillen ook, dus kom niet met die dingen op me. Banans me bari wan odi kleid, me bari wan odi Drico, Juan, jullie allemaal, iedereen die op luisteren zit, Helen Bustamente, natuurlijk groet ik jou ook, Migudu. Kendo, ik heb vandaag heel kort kunnen luisteren naar Bonnie Grani. Maar ja, je weet het. Awere kariga dorose. Dus nomi praxeer. Kom, doe amuiti. Make me arki jagi draai. Merel je ook to me barwang. Boom sweet odi. Alla ding arki mang. Banansi, you ook to. Het is te veel om op te noemen. Maar Riek, ik zit op luisteren. En mi hoop dat mi... Fena occasie voor na kombaka in a studio voor siga also. Want trawiki, mi de, in a ning, fu anana.
0: You are one.
1: Amanga ino?
0: No, you are one, ode.
1: Hoe bedoel je? Dus nou, als anyone tegen mi baka, mi nanga de arkiman dat trawiki.
0: Ja, wel. Arkiman, u mag saben ono de trawiki, an a strafu era, man a roko.
1: Oh, oké, ik dacht weer Afghanistan.
0: Nee, nog niet.
1: Nee, dan ga ik kijken als Biertje het samen met me wil doen. Dan ben ik niet alleen.
0: Ja, is goed. Ja, want...

0: want als hij er is, dan is het biri prisiri, weet je? Dus dan,
1: ja, ja,
0: dus
1: klopt.
0: Dan, hij is er gewoon toe. Dan moet mm-hmm. Luke even bekijken, spik, Archie en zo. Maar, mm-hmm. maar ik heb het niet eens nog niet, maar met Archie, met Luke, als hij van Adi is mee, als hij eruit, mm-hmm. dan kan hij mee boren komen, als hij gaat roken.
1: Oké, okay, mooi Tori.
0: Ja, ja.
1: Is goed. Nou, Tjarewaka even en met aan Arki.
0: Hartelijk dank voor het bellen. Ja, en ik zou zeggen, veel luisterplezier en ik verwacht je over een uurtje weer.
1: Is goed. En vergeet niet het nummer van de studio door te geven, want het kan zijn dat niet iedereen... En we hebben nieuwe luisteraars. Oh ja, ik groet die meneer die vorige week heeft gebeld, Riek. Volgende week als ik naar de studio kom, zal ik misschien een beetje iets uit de doeken doen. Maar ik heb een heel mooi gesprek met hem buiten de uitzending gehad. Dus als u op luisteren zit, ik groet hem vanuit deze kant samen met zijn collega. Want ik kreeg een prachtig compliment over ons programma. Dus...
0: Oké, okay, mooi. En misschien dat jij dan de luisteraars telefoonnummer van hier kan even kan doorgeven?
1: Dat zie ik, Sapot Marokko nummer. buiten Amsterdam is het 020-737-1301. Ik herhaal. Noti to noti, sebi 3. Sametaki? Wat is het?
0: Noti to noti. Sebi 3, sebi.
1: 1, 3. Noti. 1.
0: Oh, juist.
1: Is goed.
0: Ja.
1: Tot later.
0: Tot later. Dankjewel, Artiman. Yes, yes, yes. En vergeet ook niet de donatie. De donatie IBAN NL36 Rabo 0148-920500. De naam van RTV Raso. Nogmaals, IBAN NL36 RABO 0148 920500 ten name van RTV

Jawel, en bij deze condoleer ik uiteraard ook mevrouw Gonda Trusvoel in Suriname met het heengaan van haar jongere broer. En ik denk dat die meneer Humphrey is. Ja, Humphrey, beter bekend als Kaatje. Ja, dus heel veel sterkte met heengaan van de heer Humphrey, de jongere broer van mevrouw Gonda Trusvoel. Heel veel sterkte, heel veel sterkte. En Odi, Odi, en boevenkrachtie, die a, eri, familie.

0: Jawel, jawel. Trouwens, vind ik dat mijn lolo mi bere. Hallo, sabito. Lolo, je voelt lolo. Lolo, be lolo, voel me die no mama. Ja, ja, ja, go to yaba. Hey. Mijn lolo lekker wat yoka. Trouwens, en je lolo lekker wat goyaba. Sabito, maar goyaba dan, hey. Jompo jompo budum budum elolo ma jompo jompo budum budum ma yoka elolo gratari hallo en la mia lolo le kwa yoka baya le kwa yoka mi de baya ay hallo no jarusu no mandi mi baya ik heb het in mij, ja, al is het niet echt, maar ik heb het in me. En als je man dan nou dan een luka yuru baka dan dadelijk dat baka salto otike abra. En dan en bakken aan nieuw zoek. Dan op een kort vraaggesprek interview met de heer Neville Pengel van Nax Kwanza uit Suriname. Yes.
1: Blakati. Ankara. Bekaslasai. Awe.

0: Jawel, en we hebben weer een luisteraar. Momentje, alsjeblieft, momentje. Goedemiddag.
1: Hey Riek, Merre weer even.
0: Hey Merre.
1: Ja, ik zie iets op je Facebook. Die mevrouw Katie reageert. Naar aanleiding van de kracht wat je hebt gegeven of gestuurd net.
0: Ja?
1: Zij geeft aan op Facebook, want ik snap het, je kan niet twee dingen tegelijk. Nee, meneer Riek, mevrouw Gonda Trustful, haar zwager Rudy Deugzaam, die is komen te ontvallen. Kaatje is haar zoon, die kok is bij Eethuis Braza, maar die momenteel vertoeft in Suriname. Dus was een kleine correctie.
0: Oké, okay, bij deze, weet je, want die telefoon is ook een beetje ver van mij, op middenafstand. En ja, je weet, die ogen zijn niet meer als van toen ik baby was. Ja? Dus, okay,
1: daarom kijk ik over je schouders heen.
0: Oké, okay, mevrouw Katie, ja, bij deze, mijn excuses. En mijn collega heeft al van me gecorrigeerd. Dus dan, oké, okay, dat is zeker die... zeker die jongere broer van die Fumichi Mati Iko, Nangasambe Prejoka.
1: Oh, oké. Okay,
0: na Iko Tibra, Iko Baya, Iko.
1: Oké, okay, want ik me bedoel mee, me bot ik de Yoka bong tik. Doei.
0: Oké, doei.

is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de Instagram-pagina van de PVV in Brabant heeft zeker anderhalve dag een met AI bewerkte rechtbanktekening gestaan. Het ging om een tekening van de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Ryan. Tekenaar Petra Urban ontdekte dat de gezichten waren vervormd, zodat ze er veel grimmiger uitzagen. Eronder stond een protest tegen een AZC met de tekst knettergek. Nadat de NOS de PVV om opheldering had gevraagd, werd de tekening verwijderd. Urban noemt het kwalijk dat haar tekening werd gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De politie heeft gisteravond twee mannen aangehouden in Ter Apelkanaal. Een van hen had agenten bedreigd met een bijl. De ander wilde een bierfles naar de politie gooien. De twee reden begin van de avond op crossmotoren door Ter Apelkanaal en

0: had op elkaar. Vandaag zei Sturgeon dat ze niets wist van het financiële gerommel van Merle. Bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn twee kinderen zwaar gewond geraakt. Twee volwassenen raakten lichtgewond. Iemand had met spiritus de barbecue aangestoken en dat ging mis. De kinderen hadden verwondingen aan hun gezicht en armen. De volwassenen aan hun armen en handen. Slachtoffers zijn naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Het weer volop zon en zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Bontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

mi wanu opo yesi yere o yere en umta arti yuja jidra jasuna Razo Radio Groene Veen 94 Amsterdam Zuidoost.

te kan loko kon, e sakana, gaan zo'n hoef, dan je wak op z'adora, een soort poort. Waka kon langa, te abra fietsenpad. Nee, luku, a tweede blauw doro, a schriftnummer 94. Haha, 94. Groeneveen 94, jawel. Even jouw handtjingen, envelop, voetjakong. Jouw handtjingen, Sani, Pepkate, jatjongen. Luku, die is naar rekening, nummer storten, tap, a rekening voor jou, radio, raso. Nou, als een ego zo, want dat trouw ik dat ook nog, maar wat trouw wat raar. 100% en dan ook toe, dan afhoef wat trouw wat raar. Of wie zo'n dop, wil ik die directeur. Ja, dat ook doen. Want dan breken dat je. Pedrico de Watralai. Maar ja, zo als gaars. Dus dan. Ja, Archimang, zo aanstonds heb ik dan een telefonisch vraag. Gesprek of interview vanuit Suriname met Nax Kwanza, de heer Neville Pengel.

0: Hallo, hallo, welkom.
1: Ja, welkom, dank u wel, broer.
0: Jawel, jawel. Fafi, mi brada?
1: Ja, we met moeite hier, hè. Hoe de goede schuiten zijn naar Kondre. En Fafi?
0: Nou, ons heeft toe, hè. Dat zijn moeite we met je toe, zeg ik toch. En we genieten van, we genieten voor de jong. One, two, day, war en weer, zo heb je zo. Zeg ik toch, vergeleken met de alle day, war en weer, zo. Je hebt dat eens dan lang.
1: En dat is trouwens facile, papa.
0: Jawel, jawel. Hij wou een kon hij niet in het programma?
1: Ja, tangi, tangi, tangi, bro.
0: Ja, oké dan. En wel, me voor welkom je naar een singing.
1: Ja.
0: Ja, maar een singing is niet een echt een 100% hier bij ons. Weet je toch, dat ook kan was en kon naar facile je.
1: Oh, oké.
0: Okay. We gaan genoegen moeten nemen met wat we hier in huis hebben. Ja, voor nu.
1: Okay.
0: Ja, dat ik denk vanaf de week of zo. Dat we zitten aan kon echte, dat we een stik van de bende. Meneer Bekka doet de social dat ook toe.
1: Oh, oké. Oh, je draait vanuit je telefoon nog?
0: Ja, dus dat even mijn keus. Dus mag ik doen zo?
1: Oké.
0: Maar geef niet. Okay. Even mama hier ook toe waarover ik go. En maar kan de even je man draaien voet dappen uit, dan kan je er toe.
1: Oh nee, no, dat mina mag ik niet dat
0: doen. Oké, nee, dan is dat weer via telefoon. Dan is de artje maar ook toe kan genieten mee.
1: Ja, absoluut.
0: Oké, en mijn brada. Kan je voorstellen aan de mensen, wat doen met Taki, maar dat is maar met Taki.
1: Ja, klopt. Nogmaals, van harte goedemiddag daar in Nederland. Mina brada Neville Pengel. Mina als secretaris voor na muziekformatie Nax Kwanza. Zijn we onderafdeling voor na moederorganisatie Nax.
0: Oké. Ja, en Nax Kwanza, dus je komt op uit Nax zelf, hè? Nax was je era, en denk wat Nax.
1: Ja. Nax is een moederorganisatie en daar heb je verschillende afdelingen. En Nax Kwanza is een afdeling.
0: En hoe lang is Nax Kwanza de kaba? En wat Nax Kwanza je doet?
1: Nax Kwanza na amoro ouro organisatie voor een moederorganisatie. Dus voor ouro bijna even like van Nax ouro. Hebben de zang en dans gezien.
0: Ja.
1: En dan later aan een kokenki in die Nax Kwanza.
0: Oké.
1: En we proberen door middel van verschillende muziekoptredens voor hora cultuur hoog. En we hebben diferente vorm van we doen dat. We doen dat naar Soko Salam, Lobby Singi, maar ook toe naar Kawina Prisiri, Winti Drong, naar verschillende trafassi.
0: Oké. Dat klinkt heel interessant. Aan Kwanza. Stel me voor. Sana betekenis voor Kwanza. Sana Kwanza?
1: Kwanza is misschien een kleurenfeest. Different kleur en gebruikt op zo'n feest te doen. En dan moet ik aan dat hij lekker uneng, omdat we een multiculturele organisatie. En Kwanza heeft het precies naar Uno.
0: Oké, en jullie doen zang en dans, hè? Sabi toch?
1: Ja. Dus even als maar wat taku kon chaboskopu, dat we kon chaboskopu, dat de dames en weer de mooi koto, dat de kon singi en dat de koto want to odamindri en dat singi en singi baka. Maar even want taku kon singi so kon singi gi, dat ook to kan. Maar even want op chimoro fara taki, even koti sing. Dat we kunnen aan haar groep, dat we play aan Kawina Prisiri.
0: Mooi, Tori. Lekker van, we beginnen Tjari Konaini. Ja, want is zijn twee nummers kon gemi. Maar na uw eerste nummer, na Fostro, hoe beginnen we aan en misschien lekker samenwerking voor ons aan trappen komen.
1: Ja, klopt. En het is niet onze eerste studio-opname. Want toen jaren terug bij Abi, want toen studio opname ba. Maar na een lange tijd moet ik nog, we moeten in de studio. En dat hebben we de afgelopen maanden gedaan. En dan ook wat toepokken. waarbij een ook is ondersteuning voor Rocky Marciano, die usabi voor Go to Money.
0: Ja.
1: Die ondersteunen nu na in apoku een apoku sa Elvira Rus in sini.
0: Ja.
1: Jompo na ngawang. Apoku dape een Marciano ondersteunen nu, omdat hij sabi te euro kan abidi wang. Dan de Soria Pasi. En Rocky na wang de man zei ondersteunen nu kapapasi nu waka.
0: Oké, okay, en dat volgens mij na het tweede nummer 6 in Kogim,
1: ja? Ja, dat na het tweede nummer.
0: Wat met je ook toe feestje bouwen, Romana Willems?
1: Ja.
0: Oké, okay, maar dan...
1: Feestje bouwen. Feestje bouwen dat na Romana Willems zingen. Dat na Biggie Saku Judith Willems, hoe zangeraku.
0: Ja, oké.
1: Okay. Dus een zingen haar eerste poko. En Elvira Rus na awansa singi atrapoku.
0: Atrapoku. Oké, okay, dus a este poku dus nanga sam chaiko na ini na poku dat na apoku fu Romana Willems.
1: Ja, dat na Feisha Bawa.
0: Feisha Bawa. Oké, en nou mi denk afiti fu arti kiso Feisha Bawa ete weliswaar via mijn telefoon arti man, maar daar heb je een kleine beetje indicatie. En dan tem sende poku kona fasilek van de poku moest stref. Dan horen we geniet morgen. Ja, even een stukje van het feestje bouwen.

0: Ja, broer.
1: Moet rap ook even op de achtergrond eten?
0: Ja, ja.
1: Want we hebben ook toen actie hier aan het trend.
0: Oké.
1: Okay. Over zang mevrouw Romana Willems en Sintja zo?
0: Nou, apoku heb ik een taki kwansa doro voor plei apoku. En de kwansa doro plei apoku dan een prisiri womik. Daarom een neempa apoku na feestje bouwen. En taki tap differentie pasi womik prisiri na een samenleving.
1: Oké, mooi, mooi, mooi. Want apoku, hij klinkt vrolijk inderdaad. Is eigenlijk, ja. Hij klinkt echt gewoon feestje bouwachtig.
0: Juist, ook. Heb je hier apoku die ze nog aan staan stoot op je stoel?
1: Nee. Want
0: we moeten dat hier nog zo ja voor ouder problemen.
1: Nou, zade. Want nu de feestje misstond ja zo wibbel naar haar stoel. Nou, eigenlijk
0: dan. Ja, toch.
1: Eigenlijk dan want je is aan mankeri, maar daar heb ik ook zo'n...
0: We horen rekenen.
1: Ja, dan maar dat heb ik ook zo'n moos. Doe je naar vijf zong, dan moet je gaan naar zee, dan ben je altijd op een muur aan, want dat is maar nog niet aan mij. Maar dan ben je op een muur aan, dan ben
0: je...
1: Dat is een boksu, een biggie boksu.
0: Dat
1: is een DBL, dat is een kom. Juist, dan ben je altijd aan, en dan de buren ook geniet van man.
0: Voorzichtig, want dat is koolte gewoon snel.
1: No, maar ik weet niet. De school doet zijn pedekont.
0: Ja.
1: Is dat niet toch? Want Ellen. Of de manier adres, man. Ja? Dan moet ik nog maar. No, dat moet afgoen.
0: Oké, dan. Absoluut, bro.
1: Ja, mooi. Nee, maar is mooi. En de familie is niet zo handig voor een man die op telefoon. Is dat toch?
0: Precies, ja. En dan minister... Je hoopt dat spoedig als je dit kan draaien normaal.
1: Maar
0: dat tweede wang, na Pocusa Elvira Rus schrijven, na zingen, maar Pocu na Dwight Lua niet schrijven Pocu.
1: Oké. Wacht even, Luko, P.A.G.O. Want je brengt... Want om eens maar even reageren, maar Britten is maar reageren voor Belkong, dus mij reageert op mijn telefoon. Dat is een nagatori poro, is dat niet ook?
0: Multitasken.
1: Ja, is dat niet ook? Dus nu moet je een beetje strol met de gang in, maar je bent geen sukkoetje als je even snel bij het tweede nummer.
0: Ja.
1: Dan zit het tweede nummer kon.
0: Dat na kondre mino de.
1: Meer ik ba.
0: Ja,
1: zo. Kondre mina de Rocky meer, na Rocky stem meer dat we. Maar we moeten gewoon facie voor een volume. Dat vind ik mooi, dat vind ik mooi. Cool, goed, hè? Binnen kan Alice ook pikken, moro nice.
0: Oké, dan.
1: Archimang, of Archimang, of Archimang, of Archimang, of Archimang, of Archimang, of Archimang,
0: Kondre Minode,
1: Elvira Resmit, Rocky Marciano. Hallo, dat ben ik bedoeld.

0: Brada, eto ang aksi? Hallo?
1: Ja, mijn Archie. Ja, mijn DC.
0: Want als je lekker mee maar prefie Archie, was een lappe.
1: Ja, ja, ja. En ook aan trafasi.
0: Oké, dan. Maar voor PA idee mopo? Voor aksi, Brada, Rocky?
1: IDC, Lekki, Famitak, Ederkba. Ik moet ook voor Massa Dwight Luwani, die een muzikale leider voor Naks Kwanza.
0: Ja.
1: En Strifa Poku, en dan Alibegi Elfira Kusini. Maar gaandeweg de rit, dat Rocky altijd een power runu.
0: Oké.
1: Dan moet ik voor actie Rocky voor Joa ondersteunen.
0: Oké, zo.
1: En dan mag je ook Rocky kon full kon ondersteunen. Dus dan, maar je poep op Poku.
0: Ja, want je al lobby. Je hebt al lobby samen met die Sabido. Akrakti Sabido. Ja, man, ja, man, ja, man. Oké, mooi, Tori. Maar goed, hoe dan precies? En dit is mijn actie Apokudisi. Ja? En ze hebben Rocky naar Gold Money. En dan next kwam ze op links en Gold Money op rechts. Daarvan, hoe doen we dat Rocky naar de?
1: Nee, Rocky naar de. Maar dan, wat zijn er gewoon tapoenen in die fase?
0: Oké. Oké, okay, mooi.
1: Ja, we zijn wel kan goed tapen door ik die fasie.
0: Oké, okay, maar is wel de
1: bedoeling. Dit is nou een promo, morgen voor Pompa Poku.
0: Oké, okay, mooi.
1: En dan, te onder na uno ik die optreden, dan we zijn wel kan tapen ik die fasie.
0: Nou, fasie. Oké.
1: Okay. Ja.
0: Nee, is duidelijk, duidelijk. Nee, want dan Poku en Wandel en eenmaal meer van a Chori voor a systeem ja zo even. Dat dadelijk dat we draaien eerst Poku ook toe even snel bakken. Is dat niet
1: ook? Mooi man, ja, mooi dus, man, mooi man.
0: Maar dan we gaan door even naar a pistolisie bakken, Poku die zie.
1: Ja, bedoel.

0: ikan bet yutifi, mano swari tongo.
1: Ha, dat nou een mooie suite afsluiting. Ik kan beetje TV, maar een zware tongo. En ook toe.
2: Een zware tongo.
1: En, nou, Tori, dat is mijn in haar systeem, want ik ben het zijn af min of min. Nou, dat niet eens zo'n kruimel, net abaka.
2: Nog een tekie, nog een tekie.
1: Mooi, sang.
2: Dat is mijn mascara in het domein.
1: De oma's me afkwam, sang. Dat is mijn grap.
2: Absoluut niet.
1: Nee, mooi, mooi, mooi, mooi. Heel mooi, heel mooi. En uiteraard, mo pusing.
2: Ja, man, ja. Daar wil ik een leek op.
1: Mo pusing, mo pusing. En dan moet je artificie bouwen, even eten wel inzetten. Want je record heb ik wel zelfs af. Maar met een ding je hebt eten. Maar je artificie feestje bouwen samen aan jou. Ja?
2: Absoluut.
1: Oké, pa. Momentje. Kolukoe, kolukoe. Ja, dit is goed. En dan gaan we dit doen.

0: Jawel, naks kwansa, de tjare waka broer, en wandel.
1: Ja man, we hoop taka luister, publiek geniet fijn. En taki ane kwansa mag komo, Robidi.
0: 100%, mi denki dat die ene fosmi bananga uitzending, tak mo tjare waka etowalezi. Ja, ik heb meteen genoeg, dan moet je alle toe bakken andere waka. Ja, en dan, ja. Nou, zit komo rovara. Ja, en wat er is, ik wil aan jou over een reunie voor drumband groep 16, yes.
1: Ah bon, nou, dank je papa.
0: Ja, dit is een sociolobby en grand thank you voor een interview, DC. 100%
1: ook toe bedankt aan gelegenheid.
0: Ja, pa, en dan, ja, wat ik tot gauw.
1: Oké, broer, was sweet day, morgen, para.
0: Eens gelijk, en odi.

Well, ik vond dat hij een gangster wie naar Pokémon. Ja, en ik sabi dat hij Pokémon naar Pokémon gangster naar gangster. Want alle ogeriman naar onder doti de tang. En dat sabi, want ik vond dat hij dan als hem zijn ook toe.

Stem elke maandag van 2 tot 5 in de middag af op 105.7. Of kijk en luister zonder vertraging op razo020.nl. Achar Missy, Mera, Nanga Achar Masra Rik, Echar Differenti Takikonawaka. In een speciaal programma.

0: hele goede middag, Rachel.
1: Een hele goede middag. Ja, als de berg niet naar Sion komt, dan gaat Sion naar de berg toe.
0: Ja, je bent me iets voor. Ik zou het net doen.
1: Ja, ja.
0: Ja, ik heb lekker geluisterd naar je spraakgesprek. Vraaggesprek.
1: Ja, en wat vond je ervan?
0: Leuk, ja, ja, ja. En we gaan ervoor zorgen dat binnenkort die nummers inderdaad op stik komen.
1: Oké, okay, mooi, mooi. Dus dan heeft hij het ook gehoord, want hij bleef luisteren. Dus hij heeft dit ook gehoord. En beloof is beloof.
0: En nog ja,
1: ik zeg, dan heeft hij het ook gehoord. Een beloof is beloof.
0: Ja, tuurlijk. En belofte maakt schuld, hè?
1: Sowieso, sowieso, sowieso.
0: En we willen geen schulden hebben, want kan dit maar ding van vakantiegeld stort, dat ding kan komen halen. Nee, dat gaan we niet doen.
1: Oh, vakantiegeld stort nog?
0: Oh, jij krijgt nog niet, nog?
1: Nee, ik kijk niet gewoon.
0: Dat krijg je met rijke mensen. Dan maakt het ze niet uit, hè? Ze letten er niet op.
1: Nee, echt, nee, maar goed dat je me even aan mijn oor trekt. Want dan ga ik even kijken straks, want ik heb het brood nodig.
0: Ja. Voor je volgende reis naar Afghanistan, no?
1: 100%, 100%, Sabito.
0: Ja, nee, schat, maar je...
1: Ja, en even hoor, Archimang, een collega voor nu R.A. Dorkeba, Landekeba. Sabito, onajere als special door, maar we volgen wel. Dus daarom Sabi dat zo meteen, dan minnaar aan mijn collega. Al is ze niet hier, maar ze is er wel, want we hier al warm naar de gale steving. Dan gaan we groeten. Ja, ja, toch, zoals we dat gewoon zijn. Maar heb je nog iets in te brengen?
0: Nee, ik net toch tussendoor mee weer proberen. Volg nieuws in Suriname. Het is een beetje rommelig, onrustig, maar daar komen we volgende week op terug. Jammer genoeg ben jij er niet. Dus dan, of is het al zo goed als zeker dat je er niet bent?
1: Nee, ik moet echt even mijn werkrooster even nagaan.
0: Oké. Nee, dat broei je nou niet. Nee, schat, ik heb voor de rest niks in te brengen. Oh, jawel. Mijn zusje die is 31 mei. Aitapwayari en minister ik word door in een uitzending. Bama minister Otena 31. Om er te feliciteren, Eurydice.
1: Oké, Eurydice, bij deze word je gefeliciteerd door Riek.
0: Dankjewel, Riek. Ik zal het doorgeven. Voor de rest, Mina...
1: Wacht even. Dus Eurydice luistert niet dus.
0: Ja, nou ja, het zou kunnen... Kijk, het is nu mooi weer, hè. Niemand is bijna binnen.
1: Ja.
0: Dus dat kan ook een reden zijn dat we vandaag geen bellers hebben mogen begroeten. Want ze zitten ergens aan het water, in het bos. Weet je... Ja, aan de Tismasabitori. Makroliep Dati. Dus ik denk dat het daarmee te maken heeft. En haar kennende, ze heeft rolschaatsen onder de voeten. Dus die blijft nooit thuis.
1: Oké, mooi. En dan denk ik dat we dan onze mensen gaan groeten.
0: Zeker.
1: Ja, en dan zal ik aftellen of ga jij aftellen?
0: Jij mag aftellen en dan lanceer ik.
1: 1, 2, 3.
0: Spaceship al die stoet aan loopt weer, hè?
1: 100%.
0: En nog een keer, oké.
1: 3.
0: Kom dan. 2.
1: 1.
0: Doei.
1: Doei.
0: Doei. Nu era, tjarewaka. En veel luisterplezier zou ik zeggen aan de luisteraars die afgestemd gaan blijven tot en met 7 uur.
1: 100% en ook bedankt namens Nieuw RA.
0: Graag gedaan. Tot volgende week.
1: Lobby, lobby.

0: Yeah man, dit is Damaru en ook Tumi en Arki Radio Razo op 105.2 FM. En if je dit op internet, razoamsterdam.nl. Ik ben
1: in our hometown, Radio Razo wears the crown.
2: Dit is Razo.
3: De stem van Radio Amsterdam Zuidoost. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether, 103.8 kabel. Radio Amsterdam Zuidoost.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Een kind dat vrijdag zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Hasselt in Overijssel is overleden. Het gaat om een Oekraïens jongetje. Zijn leeftijd is niet bekendgemaakt. Hij werd vrijdagavond op zijn fietsje aangereden door een vrachtwagen. Het gebeurde op een kruising in Hasselt. De vrachtwagen werd bestuurd door een Poolse chauffeur. Die werd aangehouden, maar zit niet meer vast. Hij is nog wel verdachte. De chauffeur was niet onder invloed van alcohol of drugs. Door het warme weer op Tweede Pinksterdag is het druk op veel recreatieplekken. Parkeerplaatsen bij stranden en recreatieplassen zijn vol. De gemeente Zandvoort roept mensen op om niet meer met de auto te komen. Ook de beheerder van het Henschotermeer op de Utrechtse Heuvelrug vraagt bezoekers op een andere manier te komen. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek, die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. Daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. Jesper de Jong heeft op Roland Garros gewonnen van oud-kampioen Stan Wawrinka. De 41-jarige Zwitser won het Parijse toernooi in 2015. Nu was de Jong te sterk. Het werd 6-3, 3-6, 6-3 en 6-4. Daarmee is de Jong door naar de tweede ronde. Naast de Jong komen ook Botik van de Zandschulp en Talan Griekspoor nog op het toernooi in actie. Voor het eerst sinds 2010 doen er geen Nederlandse vrouwen mee op Roland Garros. Het weer, volop zon en zomers warm. Van een graad of 26 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

Ja toch, weer een maandag mensen. Ja, ja, ja, ja. Nu er Amsterdam, de Era Radio. Yes, zoals je ziet, het is hot. Mensen worden heet. Worden jullie ook heet? Wat doen jullie met deze hitte? Laat me weten. Nu er Amsterdam, je weet zelf mij. Heb je een topic? Heb je een request? Let us know. Zoals gewoon een lekkere pokoes. Dus als je ook een lekkere pokoe hebt, laat me weten. Praat met dit weer. Ja man, je krijgt, joh. Jullie krijgen, laat ik het zo zeggen. Ja man, bounty killer.

Heb je een topic? Heb je een request? Let me know. 020-737-1301. 020-737-1301.

0: Ja. Ongeveer 15 minuten te gaan. Een kwartiertje, mensen, een kwartiertje. Ja, 2 uur komt eraan. Je weet zelf, jullie kunnen bellen met 020-737-1301. 020-737-1301. Heb je een topic? Heb je een request? Let us know. Ja, toch. Nogmaals, 020-737-1301. Tot zometeen. Yup.
1: Yell, my name break your backbone. Stamina.
0: Tell them rhythm.
1: Adrenaline, agility.
0: Bounty killer.
1: You have the capability.
0: Mofado.
1: Versatility.

0: gaat. Yeah man, dit is Damaru en ook Tumi en Arki Radio Razo op 105.2 FM. En if je dit op internet, razoamsterdam.nl. Ik ben Damaru.
1: En voor je greedy fuleri, dan a Razo, nomo nomo, je moet proberen.

0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. De 105.2 FM Ether. Het is jouw eigen radiostation. Het is Razo Radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse droneaanval op een studentencomplex, waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een dronecommandocentrum. Het gevaar dat een oververhitte chemische tank in het zuiden van Californië ontploft is geweken. Afgelopen weekend moesten zo'n 50.000 mensen hun huis uit, omdat de brandbare vloeistof in de tank dreigde te exploderen. Volgens de brandweer is het nu gelukt om de temperatuur flink naar beneden te krijgen. In Ter Apelkanaal zijn gisteravond agenten door twee mannen bedreigd met een bijl en met het gooien van een bierfles. De twee reden op crossmotoren en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen, waarna ze de agenten bedreigden. Ze zijn aangehouden. De Brabantse PVV heeft een rechtbanktekening bewerkt en zette die op een Instagram-pagina. In de bewerking zien de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Rian er zeer bedreigend uit. Rechtbanktekenaar Petra Urban is geschrokken. Ze noemt het kwalijk dat de PVV haar tekening heeft gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De bewerkte tekening is inmiddels niet meer te zien. De hockeymannen van Rotterdam zijn landskampioen geworden. Ze speelden thuis 2-2 gelijk tegen titelverdediger Amsterdam, wat na de 3-2 overwinning in de eerste wedstrijd voldoende was. Het is voor Rotterdam de eerste landstitel sinds 2013. Eerder op de middag was het wel feest voor Amsterdam. Toen werd het vrouwenelftal van de club wel landskampioen. Zij versloegen titelhouder Den Bosch na shootouts. Het weer volop zomers warm. Het blijft ook vanavond nog lang warm. Morgen wordt het nog iets warmer dan vandaag. En vanaf woensdag koelt het wat af. Dit was het NOS Journaal.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
3: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij ook bij

tweede uurtje, tweede uurtje. Hebben een topic? Hebben een request? Let us know. 020-737-1301. Nogmaals 020-737-1301. Wat doen jullie met de hitte? Parkje pakken, zwembad, strand. Zeg maar net. Maar je weet zelf, mijn altijd lekkere pokoes. We zullen beginnen met Coco Kel. En trouwens, check zijn nieuwe CD, The Recovery. Het is goed. Ik vind hem goed. Dus check it. Coco Kel. Ja man. Look back.

Je weet zelf, mensen. Ja. 020-737-1301. Heb je een topic? Heb je een request? Let me know. Nu hoor je en luister je naar Evil Smurf.

hold up, mensen. Ik weet het, klinkt lekker. Ik weet. Ja, man, Skepta, no security. Maar first, helaas nog ongeveer 15, 10 minuten te gaan. Dan is het zover, mensen. Ja, man, dan was het weer voor deze maandag. Maar geen getreur. Elke maandag en elke vrijdag zijn we aanwezig van 5 tot 7. Ja, 5 tot 7. Elke maandag en elke vrijdag. Jullie kunnen bellen met 020-737-1301. Nogmaals, 020-737-1301. Op de Ether, 105.2. En natuurlijk, razo020.nl. Kan je ons live beluisteren en live zien. En alle informatie over Razo. Yep, ja man. Hier komt hij weer. Skepta, no security.

Ja, ja, ja. Till next week, mensen. Till next week. Same time, same place. Elke maandag, elke vrijdag. Van 5 tot 7. Yep. Bye bye.

0: live. Zij luisteren hier op Razo Radio.
1: Livestream live op salto.nl. Hello, ladies and gentlemen. Welcome

0: van het 5.2 Ether, Radio Amsterdam Zuidoost.
1: Radio Razo for everyone, everywhere, every time.
2: ...24 uur per dag, 7 dagen in de week. De 105.2 FM Ether. Het is jouw eigen radiostation. Het is Razo Radio.
3: Razo got the power.
4: Out in the street, Razo sounds so sweet.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlandse ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op tekorten aan medische hulpmiddelen, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Het kan daarbij gaan om kleine zaken, zoals ziekenhuishandschoenen, maar ook om operatieapparatuur en MRI-scanners. De toenemende tekorten komen door strengere Europese regels voor certificering, waardoor fabrikanten sommige producten van de markt halen. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. De zorgsector kampt ook al jaren met medicijntekorten. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen, moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag schrapt de levensbeschouwelijke vrijstelling van de leerplicht, zegt een woordvoerder tegen de NOS. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad nog dat alleen gebruik kan worden gemaakt van de regeling als er geen openbare school in de buurt is. De Erasmusbrug in Rotterdam gaat vanavond dicht voor onderhoud. De brug gaat op 3 juli weer open. In de tussentijd wordt het verkeer omgeleid via de Willemsbrug en de Maastunnel. Volgens de gemeente is de afsluiting nodig om het wegdek te kunnen vernieuwen. In Tilburg zijn de voetballers van Willem II gehuldigd. Ze keren na een jaar afwezigheid weer terug in de eredivisie, ten koste van Volendam. Zaterdagavond werd na de wedstrijd al feest gevierd, maar nu kwamen opnieuw duizenden supporters bij elkaar, vertelt verslaggever Ruud Ritsen van Omroep Brabant.
1: Het wordt hier nog eens dunnetjes overgedaan en net spuiten de rood-wit-blauwe confetti vanaf het podium over het publiek heen. Ze hebben net vanuit de handen van de burgemeester ook de schild gekregen, wat hoort bij de promotie naar de eredivisie.
0: Vooral keeper Didion Heudel werd toegezongen omdat hij zaterdag de winnende strafschop nam in de finale tegen Volendam. Het weer blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

What am I, family and music?

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Den Haag staat niet meer toe dat kinderen thuisonderwijs krijgen vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat dat alleen mag als er geen openbare school in de buurt is. En die zijn er in Den Haag meer dan genoeg, zegt de onderwijswethouder.
1: En er staat ook in de uitspraak, de overheid heeft nu echt ook een taak. Dus ik voel me daar ook op aangesproken als onderwijswethouder. Dat ik die taak ook heb met mijn leerplichtambtenaren samen om een ongeschikte plek voor de kinderen te vinden.
0: Ruim 100 kinderen die nu nog thuis les krijgen worden daarom na de zomer op school verwacht. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse drone-aanval op een studentencomplex waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een drone-commandocentrum. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, vertelt verslaggever Flip Linsen.
2: En die maken het eigenlijk moeilijker voor leveranciers om hun producten hier te certificeren, dus goed te laten keuren. En dat maakt dat die producenten ook denken, hey, ik denk even een tweede keer na of Europa eigenlijk nog wel mijn markt is.
0: Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. Het was dit jaar de warmste Pinksteren in meer dan 40 jaar, heeft Weer Online berekend. Over beide Pinksterdagen gerekend was de temperatuur dit jaar gemiddeld 27,4 graden. De warmste Pinksteren ooit gemeten was in 1903, toen het gemiddeld 29,6 graden was. Dat was wel een week later dan dit jaar. Normaal is het met Pinksteren tussen de 17 en 21 graden. En dan de weersverwachting. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Rond zonsondergang is het op veel plaatsen nog boven de 20 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Bontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren. Dat heeft premier Netanyahu gezegd. Daarbij geeft hij aan dat het doel is Hezbollah te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah ervan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Het Israëlische leger meldde kort na de aankondiging van Netanyahu aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds 16 april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël op 28 februari de toegang tot het wereldwijde web. Eerder blokkeerde Iran ook al het internet toen er landelijke anti-regeringsprotesten waren. Waarom het internet in Iran weer wordt hersteld is niet bekend. Paus Leo roept op tot ethisch gebruik van AI. Vandaag werd zijn eerste encycliek gepubliceerd, waarin hij waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie, vertelt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
1: Omdat AI zo'n ongelooflijk belangrijke, ingrijpende technologische revolutie met zich meebrengt, die alle facetten van ons leven draagt, dat er grote risico's zijn dat het helemaal fout loopt.
0: Vooral wapensystemen die door AI worden aangestuurd, ziet de paus als een grote bedreiging. Bij de Italiaanse voetbalclub AC Milan is de volledige top weggestuurd. Niet alleen trainer Allegri is ontslagen, maar ook de algemeen, de technisch en de sportief directeur. De Amerikaanse eigenaar had als doel om mee te strijden om de Italiaanse titel en zich te kwalificeren voor de Champions League. Dat lukte niet. De ploeg eindigde als vijfde. Aartsrivaal Internazionale werd landskampioen. De eigenaar spreekt van een mislukt seizoen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Bontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

WMPG, colorblind. It's about time.

of the old Negro spiritual. Free at last, free at

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd, heeft de Israëlische premier Netanyahu aangekondigd. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Verslaggever Sander van Hoorn.
1: Israëlische media speculeren erop dat ook Beirut weer zou kunnen worden aangevallen. En in afwachting daarvan zie je mensen uit de zuidelijke buitenwijken van Beirut vertrekken. Lange files. In Israël blijven de scholen aan de grens morgen gesloten.
0: Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen, moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe, omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma Boos van BNNVARA. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, waardoor ze sommige hulpmiddelen niet meer leveren. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toegegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit sites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld is onduidelijk. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.

Where is the help? We need more Suelas. Like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, okay?

Let's make it a super meal, okay?

We're going to return to the ice.

0: NOS Journaal. Er is opnieuw een besmetting met het Hantavirus vastgesteld. Het gaat om een Spanjaard die aan boord was van het Nederlandse cruiseschip Hondius. De besmette persoon zit in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid en wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Gisteren meldde Wereldgezondheidsorganisatie WHO dat er tot dusver 3 mensen zijn overleden aan het virus en in totaal 12 besmettingen zijn vastgesteld. De Hondius meerde vorige week aan in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip grondig schoongemaakt. Volgens de RIVM is de kans op verdere verspreiding in Nederland heel klein. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu vanavond. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Direct na zijn aankondiging liet het Israëlische leger weten aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toegegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit sites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld, is onduidelijk. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen, moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe, omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak kunnen maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma Boos van BNN Varen. Het weer dan nog tot besluit. Vanavond, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
2: Radio Swammerdam. Hoezo?
3: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
4: Radio Swammerdam.
5: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

0: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de 2e bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oudschaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel waar kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Raso for everyone, everywhere, every time.

Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de tweede bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. Aan het virus zijn tot nu toe 3 mensen overleden. 12 mensen raakten besmet. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Eeuwes uit Nijmegen. De rots is 1,5 kilometer breed, draait in een baan om de zon en heette eerst 2018 BS7. Eeuwes bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. 3 jaar geleden won Eeuwes daarom al een prijs van de Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers, Johan Cruijff en Rembrandt. Het weer, het is een heldere nacht bij 13 tot 17 graden. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Bontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de BK-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. De brandweer is bezig met een natuurbrand in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Er staat oud gas in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer blust vanaf het water met meerdere vaartuigen en ook wordt er een drone ingezet. Het advies aan mensen in Koog aan de Zaan is om ramen en deuren dicht te houden. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om de internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël eind februari de toegang tot het wereldwijde web. Sindsdien was alleen het nationale internet beschikbaar, met sites die door de staat zijn goedgekeurd. Waarom het internet in Iran juist nu wordt hersteld, is niet bekendgemaakt. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwis uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh, Johan Cruijff en koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.